ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind.

0: Top FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering. Aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering. Aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. This is

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering. Aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gaza-strook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind.

0: Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Op zondag

0: Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 PM tot 10:00 PM. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Sinterklaas Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon 1 baby worden gered. De oorzaak van de fatale brand lijkt een ontplofte compressor in een koelkast. Het vuur is inmiddels geblust. Een enquêtecommissie gaat de oorzaak van de brand in dit ziekenhuis in Islamabad onderzoeken. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2.000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Leegstand op zich komt wel vaker voor. Volgens het CBS staan er nu 200.000 huizen leeg in Nederland. In Almere zijn dat er naar schatting 400. De nieuwe lokale belasting gaat per 1 januari gelden voor huizen die minimaal een jaar leeg staan. Eigenaren van leegstaande woningen in Almere krijgen eerst nog een brief. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. De drones worden bestuurd met kunstmatige intelligentie. Met 1 druk op de knop kunnen meerdere drones tegelijkertijd de lucht in. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij natuurbranden die deze zomer ook het Verenigd Koninkrijk hebben geteisterd. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Fotobooth weer populair. En Emmy Stoel terug in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor het digitale tijdperk werd er voor pasfoto's, maar ook voor selfies en groepskiekjes gebruik gemaakt van fotohokjes waarbij de plaatjes ter plekke werden uitgeprint. Deze simpele opnameprocedure is weer terug en helemaal hot in Amsterdam. Naast bij festiviteiten wordt er ook op diverse plekken in de stad gebruik gemaakt van die iconische fotoshoots die met name populair zijn bij toeristen die de resultaten enthousiast delen op social media. Emmy Stoel is een grande dame binnen het hotelwezen. Zij staat nu nog aan het hoofd van het Intercontinental Athene Palace Hotel in Boekarest, maar wordt binnenkort directrice van het Mandarin Oriental Conservatorium Hotel aan de Amsterdamse Paulus Potterstraat. Voor haar vertrek naar Roemenië had zij ook al de leiding in het The Grand Hotel aan de Oudezijds Voorburgwal. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
10: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
11: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.
0: We

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon 1 baby worden gered. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. Het weer: in het zuiden nog een enkele bui, verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeersonderzoek Ronde Hoek West na dodelijk ongeval. En Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni... waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies

0: Canyon Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante kilometer, vergelijkbaar met de jaarbeurs in Utrecht. De voorbije dagen bestookte Oekraïne ook Wildberries concurrent Ozon. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de baby's. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
3: Toename overlast bij OV en Limburgse magie in het Tobacco Theater. Mijn naam is Angelique Spoor. Uit een jaarlijks onderzoek blijkt dat Amsterdammers zich steeds meer onveilig voelen binnen het openbaar vervoer. Reizigers stuiten geregeld op angstige situaties door figuren als agressieve jongeren, dronken types en verwarde personen. Bij vrouwen gaat de onrust vaak nog een stapje verder door intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan de Nes in Amsterdam ligt het Tobacco Theater. De uit Weert afkomstige illusionist Nigel Otermans verzorgt daar iedere zaterdag zijn Amsterdam Magic Experience Show. De pas 24-jarige Limburger deed ervaring op in de Harbor Club op het Krukjeseiland als vervanger van grootmeester-illusionist Hans Klok. Zijn huidige voorstelling is een soort reis door de tijd, waarin tijdslijnen als de middeleeuwen, de Gouden Eeuw en meer recentere periodes aan bod komen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
4: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
5: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Het weer: in het zuiden nog een enkele bui, verder overwegend droog met zonnige periode. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september 2 bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullenwijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10:00 en 13:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij het Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk je weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app op DB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de E072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Met deze week twee fantasyfilms waarvan de eerste The End of Oak Street is getiteld. Het verhaal draait om een typische jaren 80 buitenwijk in Amerika, waar de romanschrijfster Denise, gespeeld door Anne Hathaway, met haar man Greg, die net zijn vaste baan is kwijtgeraakt, en met hun kinderen Audrey en Brian wonen met hun trouwe hond Starbuck. Op een dag groeit er een mysterieuze plant in de tuin van de buren die al miljoenen jaren blijkt te zijn uitgestorven. Vervolgens is er een grote stroomstoring en een gek wit licht wat ze niet goed kunnen verklaren. De volgende dag ontdekken ze wat er aan de hand is als de hele wijk blijkt te zijn omgeven door een prehistorisch landschap en er dinosauriërs door Oak Street lopen die het gemunt hebben op de nog overgebleven mensen en dieren. Hoe dat verder afloopt en of ze de situatie weten te ontsnappen kun je zelf gaan zien in de fantasyfilm The End of Oak Street, werd gekeurd vanaf 12 jaar en vanaf nu te zien is in de bioscoop. De tweede film van deze week is ook al een fantasyfilm en is getiteld The Magic Fairway Tree. Dit verhaal gaat over een familie die van de stad verhuist naar het platteland om weer wat dichter bij elkaar te komen. Maar het platteland is niet zomaar een gebied buiten de veilige stad. Er blijkt in het bos achter het huis een magische verwegboom te staan die de kinderen naar een magisch sprookjesrijk kan transporteren. Hoewel de ouders van de kinderen natuurlijk niet willen dat de kinderen alleen op stap gaan, doen ze dat natuurlijk toch en ontdekken de kinderen zo allerlei bijzondere sprookjeswerelden. De grappige familiefilm The Magic Fairway Tree werd gekeurd vanaf 16 jaar en is ook vanaf nu te zien in de bioscoop. Deze week twee grappige fantasyfilms met The End of the Oak Street of The Magic Fairway Tree. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam

0: Brothers Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Start de motor, de boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren. En drukkers.
9: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Bijzonder cadeau voor Rijksmuseum en aanpak handremmethode. Mijn naam is Angelique Spoor. Het geslacht van Ege staat al eeuwenlang bekend om hun invloed in Amsterdam op zaken als kunst, cultuur, bankwezen en handel. De familie heeft het Rijksmuseum nu verrast met een bijzonder cadeau. Een 400 jaar oud boek met 30 tekeningen, waarvan de meeste zijn gemaakt door de Fries Rombout Uilenburg, die ooit werkzaam was aan het Poolse Hof. De jeugdige conservator Erik Boot vertelt dat hij overweldigd werd door deze kunst van een kunstenaar waar hij voorheen nog nooit van had gehoord. Het kabinet gaat onderzoek doen naar de zogenoemde handremmethode. Een listig trucje uitgevoerd door chauffeurs uit het reguliere taxicircuit. Klanten worden gemanipuleerd doordat ze eerst geweigerd worden en daarna min of meer gedwongen worden om met de volgende rijder akkoord te gaan voor een veel te hoog tarief. Met name grote taxistandplaatsen, zoals het gebied rond het Amsterdamse Centraal Station, staan bekend om deze wanpraktijken. Bij organisaties als Uber en Bolt worden van tevoren prijsafspraken gemaakt, zodat de klanten niet voor nare verrassingen komen te staan. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: nieuws van 11:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: VVD wil aanpak overnachtende campers bij Amstelbad. En Team Groen aan de slag tijdens Festival van Ontmoeting. Mijn naam is Emilie van Steen. De VVD Oude Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis kampeerplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt voor de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het Festival van Ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherente organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S Middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissehof. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul.

0: Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
10: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
12: Fotobooth weer populair en Emmy Stoel terug in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor het digitale tijdperk werd er voor pasfoto's, maar ook voor selfies en groepskiekjes gebruik gemaakt van fotohokjes waarbij de plaatjes ter plekke werden uitgeprint. Deze simpele opnameprocedure is weer terug en helemaal hot in Amsterdam. Naast bij festiviteiten wordt er ook op diverse plekken in de stad gebruik gemaakt van die iconische fotoshoots die met name populair zijn bij toeristen die de resultaten enthousiast delen op social media. Emmy Stoel is een grande dame binnen het hotelwezen. Zij staat nu nog aan het hoofd van het Intercontinental Athénée Palace Hotel in Boekarest, maar wordt binnenkort directrice van het Mandarin Oriental Conservatorium Hotel aan de Amsterdamse Paulus Potterstraat. Voor haar vertrek naar Roemenië had zij ook al de leiding in het The Grand Hotel aan de Oudezijds Voorburgwal. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige periode. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeersonderzoek Ronde Hoek West na dodelijk ongeval. En Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni... waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3:00 middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, drie jongens raakten gewond. De politie heeft in de omgeving van Stockholm een inval gedaan waarbij een tweede verdachte is opgepakt. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. Morgen wordt besloten of hij vast blijft zitten of voorlopig vrijkomt. Een eerder aangehouden dader, ex-leerling van de school, zit nog steeds vast. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Feyenoord-hooligans gooiden vuurwerk naar het thuisvak van Cambuur. Zeven mensen raakten gewond. Van Weel gaat de stadions erop aanspreken dat ze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen hun eigen stadion. Op 9 september zal Van Weel met de KNVB, gemeente en de politie hierover praten. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De ondergrondse gasvoorraden zijn op dit moment voor 45% gevuld. In 2023 was dat nog 93%. Het vullen is mede een verantwoordelijkheid van de overheid. De GasUnie kampt met hoge prijzen van gas door de oorlog in het Midden-Oosten en wacht daarom af met de aankoop ervan. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim €700.000 opgeleverd. De 45-jarige zwemmer heeft een cheque aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht overhandigd. Van tevoren had van der Weijden geen streefbedrag in gedachten. Alles bij elkaar zwom de atleet, die zelf ooit van leukemie was hersteld, 177 kilometer langs 14 steden. Het oorspronkelijke plan was 270 kilometer langs 22 steden te zwemmen, maar vanwege gezondheidsklachten werd dat aangepast. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Toename overlast bij OV en Limburgse magie in het Tobaccotheater. Mijn naam is Angelique Spoor. Uit een jaarlijks onderzoek blijkt dat Amsterdammers zich steeds meer onveilig voelen binnen het openbaar vervoer. Reizigers stuiten geregeld op angstige situaties door figuren als agressieve jongeren, dronken types en verwarde personen. Bij vrouwen gaat de onrust vaak nog een stapje verder door intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan de Nes in Amsterdam ligt het Tobacco Theater. De uit Weert afkomstige illusionist Nigel Otermans verzorgt daar iedere zaterdag zijn Amsterdam Magic Experience Show. De pas 24-jarige Limburger deed ervaring op in de Harbor Club op het Krukjeseiland als vervanger van grootmeester-illusionist Hans Klok. Zijn huidige voorstelling is een soort reis door de tijd, waarin tijdslijnen als de middeleeuwen, de Gouden Eeuw en meer recentere periodes aan bod komen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
11: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van half 1.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, 3 jongens raakten gewond. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim €700.000 opgeleverd. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september 2 bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullenwijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10:00 en 13:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij het Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul.

0: slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Financiënminister Elko Heijnen is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD praten nog steeds met oppositiepartijen over de begroting. Afgelopen dagen vroegen die oppositiepartijen zich af of een spoedig akkoord wel in het verschiet ligt. Zo liet pro-leider Jesse Klaver weten dat het proces muurvast zit. Maandag moet de begroting voor advies naar de Raad van State. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Veel oudere vliegtuigen mogen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet meer landen of opstijgen, maar de 3 genoemde bedrijven lapten dit aan hun laars, vandaar dat de luchtvaartautoriteit van de inspectie Leefomgeving en Transport nu met dwangsommen dreigt. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De 2 lichamen werden gisteren in een woning in buurtschap De Gouwen gevonden. De politie heeft het strafrechtelijk onderzoek afgerond omdat beide personen overleden zijn. De nabestaanden zijn door de politie geïnformeerd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het oude beleid van de vorige premier Viktor Orbán is daarmee niet meer van kracht. Orbán was bevriend met Rusland en hield eigenhandig EU-sancties tegen dat land tegen of wist die af te zwakken. Hongarije erkent nu het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het nieuwe beleid, ondertekend door premier Péter Magyar, gaat volgende maand naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Bijzonder cadeau voor Rijksmuseum en aanpak handremmethode. Mijn naam is Angelique Spoor. Het geslacht van Ege staat al eeuwenlang bekend om hun invloed in Amsterdam op zaken als kunst, cultuur, bankwezen en handel. De familie heeft het Rijksmuseum nu verrast met een bijzonder cadeau. Een 400 jaar oud boek met 30 tekeningen, waarvan de meeste zijn gemaakt door de Fries Rombout Uilenburg, die ooit werkzaam was aan het Poolse Hof. De jeugdige conservator Erik Boot vertelt dat hij overweldigd werd door deze kunst van een kunstenaar waar hij voorheen nog nooit van had gehoord. Het kabinet gaat onderzoek doen naar de zogenoemde handremmethode. Een listig trucje uitgevoerd door chauffeurs uit het reguliere taxicircuit. Klanten worden gemanipuleerd doordat ze eerst geweigerd worden en daarna min of meer gedwongen worden om met de volgende rijder akkoord te gaan voor een veel te hoog tarief. Met name grote taxistandplaatsen, zoals het gebied rond het Amsterdamse Centraal Station, staan bekend om deze wanpraktijken. Bij organisaties als Uber en Bolt worden van tevoren prijsafspraken gemaakt, zodat de klanten niet voor nare verrassingen komen te staan. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
6: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
11: This is the jamming summer.

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Financiën-minister Elko Heijnen is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: VVD wil aanpak over nachtende campers bij Amstelbad. En Team Groen aan de slag tijdens Festival van Ontmoeting. Mijn naam is Emilie van Steen. De VVD Ouder Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis kampeerplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt voor de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het Festival van Ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherente organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S Middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissehof. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien hier bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze At The Movies met de film waarover je wellicht al had gehoord dat Amazon Prime de film per ongeluk online had gezet voordat deze nog was uitgebracht. Ik heb het dan over de film

Mutiny, ofwel muiterij in het Nederlands. We volgen in de film voormalig politieagenten commando Cole Reed, gespeeld door Jason Stratham. Hij werkt als de lijfwacht van een steenrijke scheepsmagnaat. Maar als hij en zijn werkgever in hinderlaag lopen, wordt zijn werkgever vermoord en wordt onze hoofdpersoon daarvan beschuldigd. Als hij vervolgens op zoek gaat naar de moordenaars, komt hij uit op een vrachtschip dat wordt gebruikt voor een grootschalige mensensmokkel. Tijdens de boottocht wordt hij ontdekt en breekt er een heftige strijd aan om de criminelen op het vrachtschip te overmeesteren. De actiefriller Mutiny kun je vanaf 16 jaar nu gaan zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een wat rustigere film te gaan bezoeken en is getiteld One Night Only. In het super conservatieve Verenigde Staten van deze film is seks voor het huwelijk al 3 jaar strafbaar. Hierdoor is het aantal huwelijken in ieder geval flink toegenomen. Behalve op 1 nacht, dan mag in principe alles voor zowel getrouwde, alleenstaande als ongetrouwde stellen en bestaat er een ontheffing. De status van alle mensen wordt bijgehouden door een chip in de pols die met de kleur aangeeft wat de status van die persoon is. In dit verhaal volgen we de twee personages Ellie en Owen. Owen had zich verheugd om een leuke avond te hebben met zijn vriendin die de buurman boven hem verkiest en Ellie is een hoopvolle romantica die meer zoekt dan een one-night stand. Maar of de twee elkaar op tijd vinden kun je zelf gaan zien in de grappige comedy One Night Only, die werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de actiefilm Mutiny of de komische film One Night Only. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Op zondag

0: Canyon Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 PM tot 22:00 PM. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnijl-koorts. Het Westnijl-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Vorige week werd bekend dat een bloeddonor in Nederland besmet was geraakt. Of deze patiënt de overleden persoon is, is onduidelijk. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 Westnijl-virusinfecties gemeld. De kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden is klein. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Eerder dit jaar werd het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht en sindsdien hebben de beveiligers met bijvoorbeeld hogere werkdruk te maken. Morgen gaan de vakbonden en Schiphol weer met elkaar praten over de werkomstandigheden van beveiligers. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. De grote overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet in de Himalaya hebben al meerdere mensen het leven gekost. Zeker 17, maar de autoriteiten vrezen dat het aantal nog verder zal oplopen. Grote modderstromen hebben wegen, gebouwen en bruggen weggevaagd. Reddingshelikopters konden niet in het desbetreffende bergachtige gebied landen. Ook Tibet vreest voor veel slachtoffers. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. De Nederlanders zouden een week hebben om te vertrekken. Volgens Berendsen klopt dat niet. De 2 mogen hun werk op de ambassade gewoon blijven doen. Ze zijn niet permanent bij het Internationaal Steuncentrum voor Gaza gestationeerd en mogen daarom blijven. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Fotobooth weer populair en Emmy Stoel terug in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor het digitale tijdperk werd er voor pasfoto's, maar ook voor selfies en groepskiekjes gebruik gemaakt van fotohokjes waarbij de plaatjes ter plekke werden uitgeprint. Deze simpele opnameprocedure is weer terug en helemaal hot in Amsterdam. Naast bij festiviteiten wordt er ook op diverse plekken in de stad gebruik gemaakt van die iconische fotoshoots die met name populair zijn bij toeristen die de resultaten enthousiast delen op social media. Emmy Stoel is een grande dame binnen het hotelwezen. Zij staat nu nog aan het hoofd van het Intercontinental Athénée Palace Hotel in Boekarest, maar wordt binnenkort directrice van het Mandarin Oriental Conservatorium Hotel aan de Amsterdamse Paulus Potterstraat. Voor haar vertrek naar Roemenië had zij ook al de leiding in het The Grand Hotel aan de Oudezijds Voorburgwal. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: van half drie.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnijl-koorts. Het Westnijl-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeersonderzoek Ronde Hoek West na dodelijk ongeval. En Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni... waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul.

0: of summer. Jam FM.
1: All right.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. De tijd begint behoorlijk te dringen. Komende maandag moeten de begrotingsstukken naar de Raad van State gestuurd worden. Eertmans vindt wel dat het kabinet tot een overeenkomst met de oppositie moet komen voor Prinsjesdag. Oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. Aan de coronacommissie vertelde ze dat ze bezorgd was dat de crisis onderschat werd, doordat er in het begin veel onduidelijk was. Maar toen er meer kennis kwam, bewoog het kabinet niet mee. De maatregelen die toen genomen werden, gingen wat haar betreft vaak te ver. Ook was het onbegrijpelijk dat de Kamer pas geïnformeerd werd op het moment dat het kabinet de beslissingen had genomen. De belangen van mensen werden niet goed behartigd. Agema wil graag dat langdurige effecten onderzocht worden. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Volgens de rechter was er in dit geval niet genoeg bewijs. De verdachte werkte via een uitzendbureau voor de instelling. De meisjes probeerden die bewuste avond te ontsnappen en werden door de verdachte tegengehouden. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van het zorgcentrum. Het Openbaar Ministerie meldt dat de slachtoffers 2 hoogbejaarde mannen zijn. De verdachte werd zondag opgepakt naar aanleiding van het overlijden van 1 bewoner, maar wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 2e slachtoffer. De verdachte blijft 2 weken langer vastzitten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Toename overlast bij OV en Limburgse magie in het Tobacco Theater. Mijn naam is Angelique Spoor. Uit een jaarlijks onderzoek blijkt dat Amsterdammers zich steeds meer onveilig voelen binnen het openbaar vervoer. Reizigers stuiten geregeld op angstige situaties door figuren als agressieve jongeren, dronken types en verwarde personen. Bij vrouwen gaat de onrust vaak nog een stapje verder door intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan de Nes in Amsterdam ligt het Tobacco Theater. De uit Weert afkomstige illusionist Nigel Otermans verzorgt daar iedere zaterdag zijn Amsterdam Magic Experience Show. De pas 24-jarige Limburger deed ervaring op in de Harbor Club op het Krukjeseiland als vervanger van grootmeester-illusionist Hans Klok. Zijn huidige voorstelling is een soort reis door de tijd, waarin tijdslijnen als de middeleeuwen, de Gouden Eeuw en meer recentere periodes aan bod komen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
6: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam Hot.
3: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
7: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. Oud-PVV-kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van het zorgcentrum. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september 2 bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullenwijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10:00 en 1:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij het Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, elektro.

0: Zo in een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel Te Doen en Net Als In De Film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. In Nepal is een grote reddingsoperatie op touw gezet. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn gevallen. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. De gemeente Het Hoge Land, waar Uithuizen onder valt, is het niet met deze beslissing eens en gaat kijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden. Het is nog altijd niet bekend waar de 2 gevonden personen in België aan zijn overleden. Dat zegt het parket in Namen nadat de lichamen zijn onderzocht. Het gaat mogelijk om een 5-jarige vermiste jongen en zijn 29-jarige vader, maar DNA-onderzoek moet uitwijzen dat dat inderdaad het geval is. Sinds 27 juni was het tweetal vermist. Afgelopen maandag werd langs de N97 in Onhaaien een lichaam gevonden, mogelijk van de jongen. Gisteren het lichaam van een man, vermoedelijk de vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. In de loop van morgenavond of in de nacht naar vrijdag geldt in het hele land code geel. De buien trekken vanuit het zuiden naar het noorden van het land. Ze kunnen gepaard gaan met windstoten van mogelijk 60 km per uur. Ook worden flinke hagelstenen niet uitgesloten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: Bijzonder cadeau voor Rijksmuseum en aanpak handremmethode. Mijn naam is Angelique Spoor. Het geslacht van Ege staat al eeuwenlang bekend om hun invloed in Amsterdam op zaken als kunst, cultuur, bankwezen en handel. De familie heeft het Rijksmuseum nu verrast met een bijzonder cadeau. Een 400 jaar oud boek met 30 tekeningen, waarvan de meeste zijn gemaakt door de Fries Rombout Uilenburg, die ooit werkzaam was aan het Poolse Hof. De jeugdige conservator Erik Boot vertelt dat hij overweldigd werd door deze kunst van een kunstenaar waar hij voorheen nog nooit van had gehoord. Het kabinet gaat onderzoek doen naar de zogenoemde handremmethode. Een listig trucje uitgevoerd door chauffeurs uit het reguliere taxicircuit. Klanten worden gemanipuleerd doordat ze eerst geweigerd worden en daarna min of meer gedwongen worden om met de volgende rijder akkoord te gaan voor een veel te hoog tarief. Met name grote taxistandplaatsen, zoals het gebied rond het Amsterdamse Centraal Station, staan bekend om deze wanpraktijken. Bij organisaties als Uber en Bolt worden van tevoren prijsafspraken gemaakt, zodat de klanten niet voor nare verrassingen komen te staan. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM.

0: Rogers en zijn vrienden. I want your love. En mijn vrienden, die zijn er ook weer bij. Leuk dat je weer bij bent. Ja, dat weet ik wel, maar die wilde ik niet spelen. Ik wil iets heel anders spelen. Ik ben er helemaal weer uit. Allemaal de schuld van Niall. Laten we Niall de schuld geven. Niall.
1: Het is woensdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduijen.
0: En goedemiddag, het is 4 uur. Welkom bij de Traffic Jam. De zomer loopt ten einde, de vakanties zijn afgelopen. En jij bent gewoon lekker aan het werk. Voor die vreselijke baas van je. Hou moed, want ik sleep je er vandaag lekker doorheen. 2 uur lang muziek uit de tijd dat 1 goede plaat een hele huiskamer, een hele sfeer kon doen veranderen. Vandaag een hele lekkere volle show natuurlijk. Is het ooit anders? We hebben Gregory Abbott, Frankie Valli, The Flirts en Madonna. Die passeren vandaag de revue. En we hebben een prins van 4:30 die stiekem een tikje gewaagd is. Dus blijf er lekker bij. Beduik in de Billboard Hot 100 van augustus 1985. En we gaan het hebben over de dag van vandaag natuurlijk. De International Dark Day. Dus zet hem wel lekker wat harder. En kom erbij. Dit is de Traffic Jam.

En die elefanten en people. En toen viel mijn ene beeldscherm uit. Ik weet niet of je het nog doet. Ja, hij is er weer. Het is heel gek. Het zijn van die dagen dat je iets te vieren hebt omdat er iets groots gebeurt. En je hebt van die dagen dat er iets te vieren is omdat er ooit iets heel kleins, iets heel moois gebeurd is. Nou, vandaag is zo'n dag. Ergens in Amerika, jaren geleden, loopt een meisje van 10 mee naar een asiel. Ze komt net terug met een hond. Niet omdat het zo moest, maar gewoon omdat het klikte. En dezelfde vrouw, Colleen Page, die bedenkt jaren later de dag om dat gevoel te vieren. En ze kiest de datum van precies vandaag, deze middag. En blijf hangen, want straks neem ik je mee naar het geluid waar deze plaat uitkwam. Je weet het waarschijnlijk al.

van Sexy Eyes. En ik ben mijn hoofd erover aan het pijnigen. Maar ik moet zeggen dat ik er nog steeds niet uit ben. Waar komt die sample nou vandaan? Mocht jij het toevallig weten, hoor ik het graag van je op 06-131-6693. 06-131-6693. En mocht je het toevallig weten, mag je het ook eventjes doorgeven via de studio.jamfm app. Je weet, het is vandaag Nationale Hondendag. Ga naar iemand. Er zit eigenlijk een mooi verhaal achter, want jarenlang loopt een 10-jarig meisje in Amerika naar asiel. Ze kon naar buiten met een hond, gewoon omdat het heel goed klikte. En dat meisje was Colleen Page. Jaren later bedacht zij Nationaal Dog Day, precies op de datum van deze bijzondere middag. 26 augustus. En natuurlijk gaat het om veel meer dan dat extra koekje. Want we staan ook even stil bij de honden die nog wachten op een huis. En bij die honden die... Ga in je mond, braaf. Ja, zo is die braaf. Geleidehonden, speurhonden, reddingshonden en echte honden. Zullen ze vanavond een applaus krijgen. Dus vanavond de kwispelende hond die op je wacht. Geef hem een extra poot, geef hem een extra aandacht. Want vandaag mag...

0: Klein en MBO. De Dirty Talk, de European Connection. Blijf wel lekker bij, vrienden, want straks na het nieuws van 4:30 hebben we de prins van 4:30 natuurlijk. Dat is een bijzondere, want deze man, deze prins, die zat in de zaal van de Beverly Theater. Op het podium, Parliament Funkadelic, vierde man sterk. En dat was de inspiratiebron voor Prince. Dus blijf erbij voor een plaat van Prince die heel fijn is en heel toepasselijk met dit lekkere weer.
1: Always smooth and funky. Jam FM.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM smooth and funky. Het nieuws van 4:30.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. Het is nog altijd niet bekend waar de twee gevonden personen in België aan zijn overleden. Mogelijk gaat het om een 5-jarig jongetje en zijn vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: VVD wil aanpak overnachtende campers bij Amstelbad. En Team Groen aan de slag tijdens Festival van Ontmoeting. Mijn naam is Emily van Steen. De VVD Oude Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis kampeerplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt voor de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het Festival van Ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherente organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S Middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissehof. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

tijd. Een hele lekkere. En deze man werd geïmproviseerd door Parliament Funkadelic. 14 man, sterke funkband, die alles wat funk is gewoon in één band heeft gepropt. Deze man loopt naar buiten, deze man Prince dus. En die heeft iets in zijn hoofd wat niet meer weg wilde. En dezelfde periode duikt hij de studio in. Geen grote productie, geen laag na laag, nee, gewoon een bepaald ritmetje. Een drumcomputer en een basloopje dat blijft hangen. En hij zingt zijn eigen stem versneld en een beetje rustig door. En alsof meerdere mensen eigenlijk aan het woord zijn. Dat was het een beetje het hele idee van deze man Prince. En ook Cecilie die heeft hem voor het eerst er eventjes naast gezet. Het nummer belandt op de achterkant van zijn bijna grootste single op dat moment. Bijna een cadeautje weggestopt op de B-kant, waar het al snel een eigen leven ging leiden in de clubs. Want het werd een hele grote. Erotic Cynic was de Prince van 4:30. Blijf wel lekker bij 06-13-11-6693. Voor als jij straks een lekkere uitsmijter wilt in de vorm van de lekkere track van vandaag. En dat kan natuurlijk ook via de site natuurlijk, ja. Via de chat op onze site, dat zou ik zeggen. Ja, soms even moeilijk. Dit is je Buul en Look in the Mirror.

zo heel lekker vrolijk van wordt. Look in the mirror. Nou, wat, laat ik het even doen dan. Ja, niet dat er een spiegel in de buurt is voor mij, maar het idee is altijd leuk om even in de spiegel te kijken en dat je denkt, hey, ik zie er vandaag goed uit. Hey, ga even met me mee naar de zomer van 1978. Een zanger van 41, die heeft een gigantisch probleem. Zijn gehoor gaat hard achteruit en hij moet dringend geopereerd worden. Maar zijn bankrekening is net zo stil als zijn oren. Hij zit letterlijk met de handen in het haar. En precies op dat moment gaat zijn telefoon. Aan de lijn is Barry Gibb. Hij zoekt nog een nieuwe stem voor een titelnummer van een nieuwe film over vetkuiven en vetleer. En 3 weken later staat de plaats op nummer 1. De dokter is ruimschoots betaald en de wereld die heeft er een klassieker bij. Het is vandaag precies 48 jaar geleden dat deze plaat binnenkwam in de Nederlandse top 40. En je hoort hem al aankomen natuurlijk. Uit de bekende film Frankie Valli, Grease.

En zo wordt er leven ingeblazen in het, de muzikale carrière van de oude zanger van The Four Seasons, Frankie Valli. En hij scoorde een hit met gigantische plaat met Grease. Als je dit geluid hoort, dan denk je, hé, dat is die plaat. Maar het zit toch net eventjes anders dan het waar werkelijk zit. Hoe het zit, dat vertel ik je zo dadelijk naar de volgende plaat. Want straks ook in de show nog een liefdesbrief die uitgroeide tot een plaat. Met een videoclip die zo sexy was dat MTV hem niet durfde te draaien. Dat hoor je straks allemaal. En natuurlijk een introotje waar die, nou ja, je hoort hem zojuist al. Wat gebruikt is in de plaat die je zojuist hoorde.

0: Richie Family op Jam FM 104.9 en natuurlijk DHB Plus, kanaal 21. En ook leuk dat je luistert. Als je wilt, dan kunnen wij een lekkere uitsmijter voor je maken vandaag. De lekkere trick voor vandaag, hij staat nog open op 06-1311-6693.
1: Niet likken.
0: Nee, ik zal het niet doen, want je weet, het is vandaag de internationale dag van de hond. Het is 1990, een gitarist, die heeft een demo liggen. Voor zichzelf past het eigenlijk niet. Het is een beetje te soft voor hem. Het idee komt uit een liefdesbrief van een vriendin. Een brief die nooit verstuurd is. Hij belt Madonna. Hij zegt, schat, ik heb een hit voor je. En hij komt langs, speelt de cassette. Het volume gaat omhoog. Het wordt stil in de kamer. En als het klaar is, dan zegt Madonna maar één ding. Nog een keer. En ze nemen hem op. Samen. Fluisterend. Minimaal. En gedurfd. En hij gaat als bonus track op haar allereerste album. En dan komt de clip. Die is te heet voor de tv, te sexy, te uitdagend. De grootste muziekzender van Amerika, MTV, die weigert hem gewoon, helemaal. Dus doet Madonna iets wat nog nooit iemand gedaan heeft. Ze verkoopt de clip los, op een videoband. $9,98 en het wordt de best verkochte videosingle ooit. En het nummer zelf schiet, zonder ooit op tv te zijn geweest. Gewoon naar de nummer 1. Lenny Kravitz die schreef hem en Madonna maakte hem onvergetelijk. Justify my

En inderdaad, ik begrijp heel goed dat deze plaat niet is uitgekozen op de LP van Lenny Kravitz. Want laten we eerlijk zijn, natuurlijk niet bepaald aan Lenny Kravitz plaat, hè? Nee. Dit is Jam FM. We zitten alweer aan het einde. Nou ja, het einde. Ja, aan het einde bijna van uur nummer 1. Maar dat geeft niet, want er komt straks nog een hele lekker aan. Keep the Star Burning AP Connection. Tezamen met Nate Williams komt er lekker aan. En je weet dat je kunt nog inschrijven voor de lekkere track van vandaag. 1-3-1-1-6-6-9-3 is het nummer. En dat kan natuurlijk ook via de chat via onze site. Je kunt ons ook bekijken via twitch.tv/jamfm. Ik zie je zo.

0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als een melkkoe behandelt. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Dat laat de Sociale Verzekeringsbank weten. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. In vergelijking met vorig jaar juni zijn dat er ruim 78.500 meer. Die stijging viel te verwachten door de vergrijzing. Nederland heeft er ruim 1,1 miljoen mensen boven de 80 en meer dan 2800 personen zijn 100 jaar of ouder. Ruim de helft van deze mensen is vrouw. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim 6 miljoen euro verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. De kansspelbelasting werd vorig jaar en dit jaar tot 37,8% verhoogd. Die tweede verhoging zou Holland Casino 13,8 miljoen euro extra hebben gekost. Het bedrijf kreeg het afgelopen jaar ook met stijgende kosten te maken en maakt zich hard voor het terugdraaien van de gokbelasting. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden. Morgen start de dag grijs, maar al snel komt de zon erbij. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui vallen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Fotobooth weer populair en Emmy Stoel terug in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor het digitale tijdperk werd er voor pasfoto's, maar ook voor selfies en groepskiekjes gebruik gemaakt van fotohokjes waarbij de plaatjes ter plekke werden uitgeprint. Deze simpele opnameprocedure is weer terug en helemaal hot in Amsterdam. Naast bij festiviteiten wordt er ook op diverse plekken in de stad gebruik gemaakt van de iconische fotoshoots die met name populair zijn bij toeristen die de resultaten enthousiast delen op social media. Emmy Stoel is een grande dame binnen het hotelwezen. Zij staat nu nog aan het hoofd van het Intercontinental Athénée Palace Hotel in Boekarest, maar wordt binnenkort directrice van het Mandarin Oriental Conservatorium Hotel aan de Amsterdamse Paulus Potterstraat. Voor haar vertrek naar Roemenië had zij ook al de leiding in het The Grand Hotel aan de Oudezijds Voorburgwal. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
0: Jam FM Traffic.
13: Het is nu niet leuk als je erin staat, maar op de A8 Amsterdam-Zaanstad, ter hoogte van Koenplein richting Zaanstad-Koog, daar staat een file. Ik zie nu trouwens staan 4 minuten en 6 kilometer. Het was zojuist 1 uur en 6 kilometer. Maakt niet uit, rij lekker door.

om een tweede uur mee te beginnen. Leon Hayward, I'm out to get you. 0613166693. Je kunt het nog steeds doen voor de uitsmijter. Maar we beginnen eerst eventjes de jarige feliciteren. En vandaag zijn onder andere jarig Branford Mullis. En wie is deze man? Saxofonist, bandleider en jarenlang de muzikale leider van The Tonight Show.

0: Elben hebben het vandaag 69. Martin Meiland, 65 jaar. En Jim de Groot, acteur en artiest. Zoon van Boudewijn de Groot. Wiens hit Jimmy trouwens uit 73. Naar hem is geschreven. Op hem is geschreven, moet je eigenlijk zeggen. 54 jaar. De voetballer Koen Verweij wordt 36 jaar. Gefeliciteerd. Maar onze bijzondere aandacht gaat uit aan deze dame. Valerie Simpson, de helft van Ashford & Simpson. Medeschrijfster van onder andere Ain't No Mountain High Enough en I'm Every Woman. Zij is vandaag jarig en ze wordt vandaag 80 jaar.
1: Gefeliciteerd.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

Ik zal eens heel eerlijk zijn. Ik had nog nooit eerder gehoord van Ashford & Simpson totdat ze deze plaat hadden uitgebracht. En dat is eigenlijk schandalig, want Ashford en Simpson, wat hebben ze die een grote hits gemaakt? Wat hebben die grote hits vooral voor anderen geschreven? Het is ongelooflijk. Ga af, ga in je mond. Ga af, blijf. Zo ben je braaf. Het is vandaag de internationale dag van de hond. En dat doen we natuurlijk alle moeite moor. Hé, die zei al anders trouwens. Onze eigen DJ, DJ MC Raiden. Die wil meedoen aan de radioshow van de top 3000. Tezamen met Gerard Ekdom in de ochtendshow. Ja, de ene wil dat wel, de ander wil dat niet. Want wie wil er nou zijn bed uit om de radio te maken om 's morgens om 4 uur? Nou, hij dus. Hetgene wat hij daarvoor nodig heeft, dat is iets heel anders. Dat zijn heel veel likes op zijn Instagram. Dus als jij hem wil liken, dan kan dat. Dan mag je gaan naar MC DJ Raiden. En de laatste post op zijn Instagram, die mag je gaan liken. I'm waiting.

En zoals ik afgelopen zaterdag, nee, het was afgelopen vrijdag, bij Museum Hart, naar mijn jongste zusje, die ook DJ is, die moest dat draaien. En dat was toevallig wel leuk, want zij was opeens helemaal into the Passion of the Flood. Ze zei, ja, die ene Amerikaanse producer, Bobby Orlando. Tegenwoordig, ik ben daar helemaal in van. Nou, dat is de reden voor mij om deze plaat weer even tevoorschijn te halen. Ook voor mijn jongste zusje, DJ Daan Modern, hoor je Passion van de Flirts. Dit is Jam FM, je kunt ons nog steeds bellen voor een lekkere uitsmijter. Je weet het, 104.9. En dit is ANTR, Talk to Me.

samen met 45 Ultra. En ik weet nog steeds niet hoe je dat nou uitspreekt. Anno TR? Anno TR. Ik weet het niet precies. Maar soms dan heb je zo'n nummer dat uit het niets overal tegelijk lijkt te zijn. Je zette in 1986 de radio aan en precies binnen 3 seconden wist je hoe laat het was. Het bijzondere is dat de maker van deze plaat eigenlijk een heel ander leven leidde op Wall Street en de collegeschalen. Hij schreef het nummer helemaal zelf. Gregory Abbott.

En met recht zo'n hele lekkere zomerrit. Gregory Abbott, Shake You Down. Hé, hey, ik neem eventjes mee naar de Billboard Hot 100 van 1985. En als je dan eventjes in die top 10 kijkt, jongens. Oh, wat staan er de nummers in. Bryan Adams, Tina Turner, Aretha Franklin, John Parr, Corey Hart. Tears for Fears staan er onder andere ook in. Maar nummer 1, een hele rare plaats. The Power of Love van Huey Lewis en The News. Wat was dat een prachtige top 10 van de Hot 100 Countdown in 1985. Paul Young deed er ook bij. En Hart, What About Love, die stond er ook in. Wat een lijst. Maar twee platen die springen er voor mij echt bijzonder uit. Aretha Franklin op nummer 5 met The Freeways of Love. Een van de grootste jaren 80 hits. Het geheel werd geproduceerd door Narada Michael Walden. Dans met me mee, The Freeway of Love.

0: van half zes.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim 6 miljoen euro verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeersonderzoek Ronde Hoek West na een dodelijk ongeval en Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni, waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

gaat het goed met Jodeci, want hij zegt de hele tijd it's alright, dus het zal waarschijnlijk wel goed gaan. Stel je even voor, hè. Je bent een sound designer. Je maakt een demoplaatje om te laten horen wat je nieuwe synthesizer kan. Meer niet. Totdat Quincy Jones en Michael Jackson dit obscure studio-demotje in handen krijgen. En ze horen de eerste futuristische tonen en denken meteen: dit wordt de opening van onze nieuwe plaat. Ze duiken de studio in en spelen het geluid opnieuw in. Alsof het een vergeten demo preset is. En de maker heet Danny Yeager. En hij krijgt later netjes zijn credits. En mag zelfs meewerken aan meer Jackson tracks. Maar het begint eigenlijk.

En dan ga ik ook heel erg leuk hoe een obscuur stukje synthesizer muziek uitmondt tot een gigantische grote plaat. Michael Jackson en Beat It. Dat is trouwens een opvallende dag in de muziek, maar daarover later meer. Er laat er trouwens ook nog meer over muziek waar je eigenlijk niets, maar ook echt...

Cool J. En die maakt me hot, hot, hot. Nou, heter dan vandaag lijkt al bijna niet te kunnen. Hoewel het eigenlijk best een relatieve koele dag is voor vandaag. Hey, ik neem je even mee, lieve vrienden. Een stukje in de geziet muziekgeschiedenis van vandaag. Er is op deze dag eigenlijk opvallend veel gebeurd in de muziek. En dat door de jaren heen. We beginnen in Dallas in 1968. James Brown die staat daar met zijn band in het Memorial Auditorium. En neemt op 26 augustus de sessies op waar later de Popcorn en de Soul Pride uit voortkomen. Twee platen die nog jarenlang meegaan als de bouwstenen van de funk. En twee jaar later, ook op 26 augustus, gaan in New York de deuren open van de Electric Lady Studios. Gebouwd in opdracht van Jimi Hendrix, die nog zelf maar kort gebruik mag maken van deze studio, voordat de studio uitgroeide tot een vaste plek voor onder andere meneer Stevie Wonder. En diezelfde dag, aan de andere kant van de oceaan, gaat de Island of Wight Festival van start. Op het programma Hendrix, The Who, Joni Mitchell en Bob Dylan. En we spoelen nog even door naar 78. Met de Commodores die staan met Natural High opnieuw op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En op die Amerikaanse dancelijst staat deze man ook hoog. Sylvester, You Make Me Real.

0: I feel good when you touch me, Sylvester. And you make me real, mighty real. Feel right, mighty real. Het is vanavond natuurlijk weer de avond van Jam met straks Bob van Amstel. Hij staat naast me. Hi Bob.
1: Zeker, zeker. Straks hebben we weer 60 Minutes of Classics.
0: Hey, wat zit er vanavond in de show, Bob? Bob, ga nou even af. Bob. Ja, het is ongelooflijk, maar het is vandaag de dag van de honden. En ik word een beetje moe van al die honden die hier in de foto in de studio rondlopen. Ga nou even, Bob, ga even af. Bob, wat zit er vanavond in de show?
1: Nou, in ieder geval alle classics uit de jaren 70, 80 en 90 hier. Van soul, clans, dance en nog meer. En dat blijft natuurlijk altijd een beetje een verrassing. Dus ik hou het publiek warm voor straks.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dat is de avond van Jam. Lekker dat je luistert. En we maken er natuurlijk een heel gezellig feestje van. Na Bob van Amstel krijg je nog Jam en Matt Kevin. Ik zou hem bijna vergeten. En daarna is to Remember met DJ Ray. DJ MC Raiden. Hij komt vanavond en we sluiten de avond natuurlijk af met Johan en Andreas met de Soul van Amsterdam. Trouwens, hij kan het niet vaak genoeg zeggen, maar je moet stemmen op DJ MC Raiden. Ga even naar zijn Instagram account toe, want hij heeft nog 3 stemmen nodig. Nee, nog 300 stemmen nodig. Gast, wat ben je mee bezig geweest? Nog 300 stemmen. Everybody.

0: Ook zo leuk van deze platen die opeens dan af zijn. Dat je denkt van, hé, hey, hij is opeens afgelopen. Maar dat geeft niet. Hé, hey, je weet het al. Het is vandaag de dag van de hond.
1: En dan nu. Informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
0: En zoals ik al zei, aan het begin van de dag, ik had het over honden, want vandaag is het Wereldhondendag. En ik heb een verhaal voor je dat daar precies bij past. Het was ergens in Engeland, begin dit jaar, een gezin verwacht pups. Niet zo bijzonder, denken ze, hun hond, Marigold. Een kruising tussen een Ierse setter en een poedel, die is drachtig. En de dierenarts heeft op de echo al een paar keer gekeken. En die zei, het wordt een drukke nacht. Meer zei hij niet. En ze zetten alles klaar. Dekentjes, water, een rustig hoekje in huis. En dan komt het. De eerste pup komt, dan de tweede pup, dan de derde pup. En op een gegeven ogenblik houdt niemand meer goed de tel bij. Want het stopt maar niet. Uur na uur, pup na pup. En aan het eind van de dag liggen er 17 kleine hondjes te piepen bij hun moeder. 17 hondjes. Het oude record voor dit soort honden stond op 16. Marigold, 2 jaar oud, werd in die dag 1 nacht moeder van een compleet voetbalelftal met wisselspelers en een officieel wereldrecord op de koop toe. Dus mocht je jouw hond vandaag stiekem iets uit de keuken jatten en heel onschuldig naar je kijken, wees maar mild, want er zijn ergens honden die ook dit jaar het drukker hebben gehad dan wie
2: even
0: dan ook.
2: Even wachten, jongens. Even wachten.
0: Ga je mond.
2: Zo is het blaas.

0: Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse band De Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zouden zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Toename overlast bij OV en Limburgse magie in het Tobaccotheater. Mijn naam is Angelique Spoor. Uit een jaarlijks onderzoek blijkt dat Amsterdammers zich steeds meer onveilig voelen binnen het openbaar vervoer. Reizigers stuiten geregeld op angstige situaties door figuren als agressieve jongeren, dronken types en verwarde personen. Bij vrouwen gaat de onrust vaak nog een stapje verder door intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan de Nes in Amsterdam ligt het Tobaccotheater. De uit Weert afkomstige illusionist Nigel Otermans verzorgt daar iedere zaterdag zijn Amsterdam Magic Experience Show. De pas 24-jarige Limburger deed ervaring op in de Harbor Club op het Krukjeseiland als vervanger van grootmeester-illusionist Hans Klok. Zijn huidige voorstelling is een soort reis door de tijd, waarin tijdslijnen als de middeleeuwen, de Gouden Eeuw en meer recentere periodes aan bod komen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: minutes of classics. Jam FM.
1: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij 60 Minutes of Classics. Ik ben Bob van Amstel. En dan komen we nu even jullie bij. En brengen we jullie alle classics hier uit de jaren 70, 80 en 90. En zojuist hadden we een echte, een klassieker uit de jaren Boogies van de BB&Q Band. Met het nummertje wat Starlight heet. En goed, we gaan door naar een lekkere volgende toe. Want van een echte Boogie Classics gaan we naar een heerlijke soul en funk plaat uit de jaren 1982. En Brenda Taylor heeft het nummer gemaakt You Can Have Your Cake and Eat It. Hier op Jam FM.

Ja, dat was zojuist Brenda Taylor met You Can Have Your Cake and Eat It. En we gaan straks nog even lekker door. Straks hebben we Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire. En Chaka Khan komt ook nog voorbij. Maar eerst deze heerlijke, lekkere plaat. En dat is Word Up van Cameo hier op Jam FM.

0: 60 Minutes of Classics. Jam FM.
1: Ja, dit intro is natuurlijk bij velen bekend. Earth, Wind & Fire met Wonder Boogie Wonderland. Het nummer wat uitkwam in 1979. En wat bij vele nieuwkomers door een prachtige film Intouchable nieuw leven werd ingeblazen. Hier op Jam FM, Boogie Wonderland. MUZIEK

0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
1: Ja, en na die dansclassics van Earth, Wind & Fire gaan we even lekker bijkomen met elkaar. We krijgen natuurlijk straks het half uur journaal. Maar deze jaren 80 hit van Chaka Khan, Ain't Nobody, kwam uit in 1983 op het album Stompin' at the Swayai. En ja, we gaan even lekker tot rust komen. We komen straks bij jullie terug met een aantal andere lekker classics. Maar eerst is hier Chaka Khan.

0: van 6:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse band De Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. Morgen overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september 2 bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullenwijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10:00 en 13:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij het Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: 60 minutes of classics. Mail your favorite old school tune to classic@jamfm.nl and take a walk down memory lane. Jam FM.

0: moments of classics.
1: Wow! That's music, baby!
2: I like that!
0: This is Jam FM.
3: Ja, we zijn de tweede half uur van Classic Jam hier op Jam FM en van start gegaan. Alle lekkere classics uit de jaren 70, 80 en 90. En zojuist hoorde je Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson. En over niet stoppen gesproken, onze sterspeler hier MC DJ Raiden, als ik het goed uitspreek. Zeg ik het helemaal goed, sir Raiden. Die heeft een grote kans om in de top 3000 bij Veronica te mogen draaien. En ik zou voorstellen om allemaal even naar zijn Instagram pagina te gaan en hem een like te geven. Want sterspelers verdienen dat. Goed! Dat voor dat. Straks is natuurlijk ook nog Jamming with Kevin. En hierna krijgen jullie nog een ander lekker nummertje van ons horen. Maar eerst, en daar weet ook DJ Raiden alles vanaf, A Freak For You hier op Royal Delight, hier bij Jam FM.

0: 80s is just the perfect vibe. Oh my gosh.
1: Jam FM.
2: Ja, dat was Real to Real met het nummer Love Me Like This. En we blijven lekker in de jaren 80, want in 1983 kwam High Fashion uit met een track van hun tweede album Make Up Your Mind. Dit is het nummer Next to You.

Ja, dat was alweer 60 Minutes of Classics hier op Jam FM. Straks na dit uur zit Jamming with Kevin en daarna A Night to Remember. En dit introotje, dit weten we denk ik allemaal te herkennen. Vele malen gesampled daarna, maar dit is toch echt het origineel. En dat is een nummertje van Don't Look Up Any Further van Dennis Edwards. Ik wil u bedanken weer voor dit uur. Volgende week woensdag ben ik er weer bij met een andere 60 Minutes of Classics. En voor nu veel plezier vanavond met Kevin en Raymond. Joe.

0: Mama's Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortifloor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortifloor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kinville wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Die ruimte wordt elk jaar bepaald door de autoriteit Consument en Markt, die de mogelijke verhoging vandaag bekend maakte. Het gaat dan om de maximale gemiddelde prijs die voor postdiensten gevraagd mag worden. In hoeverre PostNL de prijzen laat stijgen is nog onbekend. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Bijzonder cadeau voor Rijksmuseum en aanpak handremmethode. Mijn naam is Angelique Spoor. Het geslacht van Ege staat al eeuwenlang bekend om hun invloed in Amsterdam op zaken als kunst, cultuur, bankwezen en handel. De familie heeft het Rijksmuseum nu verrast met een bijzonder cadeau. Een 400 jaar oud boek met 30 tekeningen, waarvan de meeste zijn gemaakt door de Fries Rombout Uilenburg, die ooit werkzaam was aan het Poolse Hof. De jeugdige conservator Erik Boot vertelt dat hij overweldigd werd door deze kunst van een kunstenaar waar hij voorheen nog nooit van had gehoord. Het kabinet gaat onderzoek doen naar de zogenoemde handremmethode. Een listig trucje uitgevoerd door chauffeurs uit het reguliere taxicircuit. Klanten worden gemanipuleerd doordat ze eerst geweigerd worden en daarna min of meer gedwongen worden om met de volgende rijder akkoord te gaan voor een veel te hoog tarief. Met name grote taxistandplaatsen, zoals het gebied rond het Amsterdamse Centraal Station, staan bekend om deze wanpraktijken. Bij organisaties als Uber en Bolt worden van tevoren prijsafspraken gemaakt, zodat de klanten niet voor nare verrassingen komen te staan. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam

0: funk, R&B, and old school jams. Jamfm.nl.
1: Hot Jam.
2: Ja, we zijn er weer. Woensdagavond 7 uur. Een goede nieuwe uitzending van Jam In met Kevin. Nieuwe muziek en genoeg om de komende uur zo voorbij te laten gaan. En we beginnen meteen lekker ontspannen. Want soms hoeft het ook niet ingewikkeld te maken dan dat het is. Goede reggae, een beetje zon in je hoofd. En natuurlijk onze eigen hoofdstad in de hoofdrol. Marlon Usher en Lea Rozier trappen hem af. Dit is Amsterdam.

0: Jam FM.
1: Ja, dan gaan we door met Earth, Wind & Fire. Een band die natuurlijk vooral groot werd in de jaren 70. Met nummers als September en Boogie Wonderland. Maar ook daarna nog genoeg lekkere platen bleef maken. En in 1987 kwamen ze met deze. Een nummer over je staande houden in een wereld waar iedereen vooral bezig is met zichzelf en succes. Het is System of Survival. Earth, Wind & Fire.

Ja, dat was System of Survival van Earth, Wind & Fire. Daarvoor hoorde je Marlon Usher met Amsterdam. En ik wil hem inderdaad toch weer even terugpakken naar de reggae, hoor. En dat is vanavond eigenlijk helemaal niet toevallig. Want ik ben vandaag op mijn werk toch wel behoorlijk geïnspireerd geraakt. Ik zat de hele dag in een bloedheet kantoor. Zo'n kantoor waar je op een gegeven moment eigenlijk alleen maar stil wilt zitten. En hoopt dat niemand wat aan je komt vragen. En de collega naast mij, die besloot daar de hele dag een beetje reggae bij te draaien. En gek genoeg werkte dat eigenlijk perfect. Buiten warm, binnen nog warmer. Reggae op de achtergrond. En op een gegeven moment, dan krijgt hij bijna iets tropisch. Dus ik dacht, die sfeer neem ik vanavond gewoon mee naar de studio. En dat doen we met Love Club, met Hot Summer Nights.

0: als je nu niet helemaal relaxed bent, dan snap ik het ook niet meer. Dat was Bob Marley met Sun is Shining.
1: Always smooth and funky. Jam FM.
0: Ja, het is vandaag trouwens de internationale dag van de hond. Dus daar moeten we muzikaal natuurlijk ook eventjes iets mee doen. Geen idee of deze nog precies telt, maar met een naam als Dogmaster komen we wel een heel eind. Franse funk met een flinke knipoog naar de Amerikaanse West Coast sound. Dit is Dogmaster met Funkdamental.

0: Ja, dat was Fundamental van Dogmaster. Dat was alweer het eerste half uur van Jam In met Kevin. We gaan zo even naar de reclame, maar blijf vooral zeker luisteren.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
5: Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse band De Heideroosjes, is 4 jaar cel geëist voor het bezit en verspreiden van kinderporno. En de Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. Morgen overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
6: VVD wil aanpak overnachtende campers bij Amstelbad en Team Groen aan de slag tijdens Festival van Ontmoeting. Mijn naam is Emily van Steen. De VVD Oude Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis kampeerplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt voor de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het Festival van Ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherente organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S Middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissehof. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, we zijn weer terug naar de reclame bij Meer Jam In met Kevin. En ik kom toch nog heel even terug op Internationale Hondendag. Want ja, één dog vond ik eigenlijk wat karig voor zo'n belangrijke dag. Dus ik dacht, doen we gewoon nog eentje erachteraan. Warren G en Nate Dogg met Regulate.

0: Luis Rondina, Singing Loud.
1: Jam FM.
0: Ja, we gaan nog even doorfunken. Bij het tweede half uur van Jammin' met Kevin weet je dat we altijd iets meer losgaan. Iets meer die groove opzoeken. En als je daar geen zin in hebt, niet mij bellen. Don't call me baby.

Ja, dan blijf nog even lekker in deze hoek hangen. Deze komt uit 1999. Een tijd waar dit soort houseplaten overal uit de speakers knalden. En eigenlijk is het ook gewoon zo'n nummer waar je niet te veel bij moet nadenken. Volume omhoog en gaan. De titel kan voor sommige mensen ook trouwens een prima complete relatietherapie samenvatten. Ze komen en ze gaan. In and out of my life. One fat diva.

0: This is Jam FM.
1: Ja, we zijn weer aangekomen bij de laatste plaat van vanavond. Maar geen zorgen, we rekken het einde nog even flink op. Want deze duurt maar liefst 7 minuten. 7 minuten lang genieten, als je het mij vraagt. En ik denk dat het een prima manier is om dit uur af te sluiten. Bedankt voor het luisteren naar Jamming met Kevin voor deze woensdagavond. Ik ben de volgende keer helaas niet bij. Dan neemt Bob het over van Top of the Bobs. We sluiten het af met een echte electro-klassieker. Hashim uit 1983 met El Navish de Sol. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
8: Op zondag.

0: Sinterklaas Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er 2 nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Ruim 10 jaar geleden werd hij getroffen door een zware beroerte. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in de Rocky Horror Picture Show, de miniserie It, en hij was conciërge in Home Alone 2. Curry was ook stemacteur en deed onder andere de stem van Captain Hook in de tekenfilmserie van Peter Pan. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Fotobooth weer populair en Emmy Stoel terug in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor het digitale tijdperk werd er voor pasfoto's, maar ook voor selfies en groepskiekjes gebruik gemaakt van fotohokjes waarbij de plaatjes ter plekke werden uitgeprint. Deze simpele opnameprocedure is weer terug en helemaal hot in Amsterdam. Naast bij festiviteiten wordt er ook op diverse plekken in de stad gebruik gemaakt van de iconische fotoshoots die met name populair zijn bij toeristen die de resultaten enthousiast delen op social media. Emmy Stoel is een grande dame binnen het hotelwezen. Zij staat nu nog aan het hoofd van het Intercontinental Athénée Palace Hotel in Boekarest, maar wordt binnenkort directrice van het Mandarin Oriental Conservatorium Hotel aan de Amsterdamse Paulus Potterstraat. Voor haar vertrek naar Roemenië had zij ook al de leiding in het The Grand Hotel aan de Oudezijds Voorburgwal. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM.

0: Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe Night to Remember hier zo bij Jam FM. Fijn dat je er weer bent en voordat we zo dadelijk de muziek induiken, wil ik vanavond een paar mensen bedanken die ik de afgelopen tijd gewoon spontaan ben tegengekomen. Bruna Bert, daar begin ik mee, die kwam ik tegen bij Station Bijlmer en de dame bij Oude Kerk bij de Plus. Gewoon mensen die op hun eigen manier even onderdeel werden van mijn dag. Dank jullie wel. En dan moet ik ook nog even naar de hoofdconducteur van de NS gaan, want ik zat in de trein en daar waren 6 jongeren die geen kaartje wilden laten zien en vervolgens een enorme grote mond opzetten. En ja, dat mag je zo best wel benoemen. En ze moeten zich eigenlijk ook wel dik schamen. Maar wat wil ik vooral zeggen? Dat die hoofdconducteur bleef vooral netjes en professioneel. Geen geschreeuw terug, geen gedoe, gewoon rustig blijven en doen wat je moet doen. En soms is dat precies wat do the right thing betekent. En dat brengt mij meteen bij de eerste plaat van vanavond. Red Hat Kingpin en de FBI. Do the right thing. Een nummer uit 89 dat notabene geschreven werd door Spike Lee en Do the Right Thing, maar uiteindelijk niet in de film terechtkwam. Public Enemy kreeg die plek met Fight the Power en Red Hat Kingpin kreeg er wel één grote hit mee. Een nummer 7 genoteerd in Nederland. En misschien is dat wel een heel mooie boodschap om deze avond mee te beginnen. Wat er ook gebeurt, do the right thing naar jou toe. En nog één ding, als je mij een beetje wilt helpen, zoek me dan even op mijn Instagram. Ik probeer voor de eerste ronde door te komen voor Radio Veronica wat de top 3000 betreft. Waar ik uiteindelijk de kans wil krijgen om die lijst een keer te gaan presenteren. En daarvoor heb ik 300 likes nodig. Ga even naar MC Spatie DJ en dan kom je uit op een blauwe foto. Ik dank je wel. Nogmaals, dus als je me een like wil geven, ga er even heen alsjeblieft. Ik kom er zo dadelijk nog een keer op terug. MC, Spatie, DJ en dan een reden en dan kom je het vanzelf wel tegen. Ik zou het in ieder geval enorm waarderen. Laten we in ieder geval gaan beginnen met de muziek. Welkom bij A Night to Remember en Jam FM. Hier voor jou. Do the right thing.
1: Kick that one out.

0: Do the Right Thing. En eigenlijk past die titel nog steeds mooi bij waar ik het net over had. Soms zegt iemand met zijn gedrag meer dan 1000 woorden. En over woorden gesproken, de volgende plaat gaat daar precies over. Wat er op straat wordt gezegd, hoe verhalen rondgaan en hoe snel iets wat jij zegt ineens niet meer alleen van jou is. Jelly Bean staat klaar met een nummer dat een bijzondere link heeft met een jonge Madonna. Luister zo dadelijk daar maar naar.
1: Got to do the right thing.
2: Always smooth and funky. Jam FM.
0: Jelly Bean, oftewel John Benitez, was in die jaren niet alleen DJ en producer, maar hij zat ook heel dicht bij de ontwikkeling van Madonna. Ze leerden elkaar kennen in de New Yorkse clubscene en gingen samenwerken en kregen zelfs een relatie. Toen Jelly aan zijn eigen project werkte, vroeg hij Madonna om een nummer te schrijven. En dat deed ze, Sidewalk Talk. En het mooie is, Madonna schreef het nummer, Catherine Buchanan song The Lead. En Madonna zelf zit ook in de achtergrondkoor. Zelfs Marcus Miller speelt bas op deze plaat. Dus eigenlijk hoor je hier een klein stukje van de wereld waar Madonna vandaan kwam. Midden in de New Yorkse clubcultuur van de jaren 80. Jelly Bean featuring Catherine Buchanan hier zo bij Jam FM. Sidewalk Talk.

Jelly Bean hier zo bij A Night to Remember. Met Catherine Buchanan en Sidewalk Talk. Een plaat waarin je eigenlijk de New Yorkse clubwereld van die tijd hoort. En Jelly Bean achter de knop hebt. En Madonna als schrijver op de achtergrond. En een jonge generatie artiesten die elkaar in de clubs en studio's voortdurend hebben beïnvloed. En dat brengt ons naar een groep die een paar jaar later met een hele andere sound kwam. Maar ook draaide om dat onderbuikgevoel. Dat echte onderbuikgevoel wat je daarvan kreeg. Wanneer je merkte dat er iets niet klopte. Zoals deze van Today I Got a Feeling. Die ik voor je klaar heb liggen.

0: Yo, kick the beat.
1: ...1990. Dat is waar we zijn beland. New Jack Swing is volop in beweging en Motown probeert met Today een nieuwe generatie R&B aan te spreken. I Got a Feeling werd de eerste single van hun tweede album The New Formula en bereikte een nummer 12 op de Amerikaanse R&B-luister. Maar

Ik zei het zojuist al, dat onderbuikgevoel. Het verhaal, iemand voelt dat zijn relatie niet klopt en belt naar huis en krijgt uiteindelijk precies dat gevoel bevestigd. En dat maakt deze plaat bijna tijdloos. Want dat onderbuikgevoel kennen we in 1990, maar vandaag de dag nog steeds. In 2026. Zo dadelijk de Hot Jam en de Hot Jam die klaagt. Ik moet zeggen, die kondigt zichzelf elke week wel aan. Mocht je juist ingeschakeld, je luistert naar A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden. Hier zijn wij Jam FM.

Wat een lekkere hot jam weer deze week. Natuurlijk gaat alle bedankt uit naar de crew. Approved and tested, zoals zij dat elke week mooi kunnen benoemen. Hij is weer lekker hoor.

83, een jaar waarin vanuit New York een compleet nieuwe danssound ontstond. Shannon werd gekoppeld aan de producers Chris Barboza en Mark Lidgett. En wat begon met een track die oorspronkelijk Fire and Ice heette, groeide het uit tot Let the Music Play. Typische combinatie van die elektronische drums, synths en R&B werd later een belangrijke blauwdruk voor wat we freestyle zijn gaan noemen. De plaat werd uiteindelijk nummer 1 in de Amerikaanse danceclub en nummer 8 in de Billboard Hot 100. Ik zeg het elke week en ik kan het natuurlijk niet laten. Zet hem harder, maar rijd niet te hard. Here is Shannon met Let the Music Play.

in New York en zong bij de New York Jazz Ensemble. Via een optreden met een live band kwam ze onder de aandacht van het productieteam van Mark Ledgett en Chris Barboza. Ze kreeg Fire and Ice te horen en dat nummer groeide uiteindelijk tot haar grote doorbraak Let the Music Play. En voor Shannon veranderde daarmee alles. Haar debuutsingle werd een nummer 1 dance hit en maakte haar wereldwijd gelijk bekend. Zo dadelijk het nieuws van 8:30.

0: radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Hij was onder andere bekend van de Rocky Horror Picture Show en Home Alone 2. En het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. Morgen overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Verkeersonderzoek Rondehoek West na dodelijk ongeval en Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Rondehoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni, waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

zoals ik soms ook wel eens zeg. Ren nog even snel naar die koelkast. Je krijgt maar 3 seconden van me. Gaat het lukken? Tot zo. Hey, welkom terug bij A Night To Remember. Heb jij wel eens iemand laten wachten? Bewust of misschien zonder dat je het zelf doorhad? Onbewust dus. Want wachten kan soms best wel lang duren. En zeker als iemand eigenlijk gewoon wil weten waar hij of zij aan toe is. En daar moest ik aan denken bij het volgende nummer. En dat nummer is van Bomb the Bass met Don't Make Me Wait. De boodschap is eigenlijk behoorlijk simpel. Blijf me niet in die onzekerheid houden. Kom dichterbij en laat me niet wachten. Tim Simonsen was op dat moment pas 20 en had zich vanuit de Londense clubscene razendsnel ontwikkeld tot een van de opvallende namen van die nieuwe dansgeneratie. Zijn muziek was duidelijk gevormd door zijn liefde voor hip-hop, soul en de elektronische muziek. Ga je mee terugnemen ook naar die 83-periode waar we zojuist zijn achtergebleven met Shannon van Let The Music Play. En wat is die en wat blijft die toch lekker. Ook even een kleine shout-out van mocht jij nog aan het werk zijn. Wellicht ergens in het ziekenhuis dat jij nu die moonwalk aan het doen bent. Of ergens op de boot. En op de boot, daar wil ik het zo dadelijk ook nog over gaan hebben. Want daar ga ik binnenkort weer draaien. In ieder geval een shout-out aan jullie allen die nog hier en daar in het werk zijn. Aan het werk moet ik zeggen, want hier zijn ze ook bezig. Ja, en dat leidt ook een beetje af. Laten we maar snel teruggaan van Don't Make Me Wait. En dat is wat ik jou ook niet ga laten doen. Bam de Bass is in de

is jouw woonkamer of omgeving al omgeturnd tot club? Dan kun je dat bij deze gaan doen hoor. Ik zou zeggen, it's time to dance, it's time to party. Het is woensdagavond. Welkom bij A Night to Remember.

gaan. Bij Bandenbees hoor je iemand die zegt: wacht niet langer, laat me niet in onzekerheid hier zitten. Maar de volgende artiest heeft precies hetzelfde gevoel, alleen vanuit de andere kant. Een ander perspectief dus. Niet laat mij niet wachten, maar ik kan zelf niet wachten om bij jou te zijn. Ik heb het dan over niemand minder dan Jesse Jeff en de Fresh Prince met Can't Wait To Be With You. En dat heb ik precies hetzelfde.

0: Jam FM.
1: Ja, hoe zit dat dan in elkaar? Oh, zo lekker dit. Dat wil je natuurlijk wel weten. Ik neem je zo dadelijk mee naar 2003. Ja, dat is ook alweer wat jaren geleden. 23 jaar terug. Alicia Dixon, Sabrina Washington en Sue Elise Nash schreven het nummer samen met de Noorse productieteam Stargate. Opvallend, de dames twijfelden zelf eerst of ze het nummer wel op Eye Candy moesten zetten. Omdat het voor hun gevoel misschien te pop was. En de platenmaatschappij dacht daar gelukkig anders over. Gelukkig maar dit keer. Want meestal zijn die platenmaatschappijen wel behoorlijk eigenwijs, hoor. Dat mag je wel weten. Ik heb er ook gestaan, vandaar. En achteraf, ik zei het al, kregen ze toch gelijk. Scandalous werd hun grote single en bracht Mystique zelfs naar Amerika. Dus na al het wachten van net, nu iemand die blijkbaar helemaal geen moeite heeft om voor een beetje opschudding te zorgen. Mystique met Scandalous. En hoe zit dat bij jou?

uit tot een internationaal succes. Scandalous werd hun grootste internationale hit en bracht ze zelfs naar de Amerikaanse markt. En mocht je mij vanavond willen helpen, kijk dan eens even op je Instagram bij mij, MC DJ Raiden. Zoek gewoon eens op MC Spatie DJ op Instagram en geef me alsjeblieft een like bij mijn laatste post. Ik heb namelijk 300 likes nodig voor de eerste ronde om kans te kunnen maken om ooit de top 3000 bij Radio Veronica te mogen gaan presenteren. En dat is al binnen een paar weken, dus als je wil, help me met een like. Ik heb er 300 nodig, ik geloof nu nog 200. Ga naar MC Spatie DJ en dan zie je een blauwe foto Raiden en die laatste post, daar gaat het om. Dankjewel. Laat ik eens even kijken wat ik nog meer voor je heb. Ik ga weer een beetje husselen, dat doe ik elke week natuurlijk. Ja, ik heb hem gevonden hoor. We gaan naar E-plus met Enjoy Yourself en dat is natuurlijk wat je altijd moet doen. Ik zeg het wel eens gekscherend, ik ben blij als jij een huis hebt, maar ook een thuis. Hoor je het verschil? Een huis, gewoon een dak boven je hoofd, maar ook een thuis. Gewoon daar waar je gezellig hebt, knus voelt en niet zoiets hebt van ik moet de straat op. Maar daar waar jij gewoon lekker alles kan doen. Dat is wat ik voor je hoop. So enjoy yourself. Na Mystiek gaan we naar E+. En de titel zegt eigenlijk precies wat ik vanavond met jullie wil delen. En doen. Enjoy yourself. Even de muziek aan. Even alles wat er buiten gebeurt opzij zetten. En gewoon genieten van een lekkere plaat. En dat is onder andere deze. Ik ga zo dadelijk eens even kijken wat nog meer heeft. Want ik heb wel het een en ander bij elkaar gehusteld. En er zitten best wel wat leuke plaatjes bij hoor. We gaan een lekkere reis maken vanavond. En wat gaat de tijd toch snel. Het is alweer bijna 9 uur. En daarna hebben we nog 1 uurtje. Maar het gaat lukken met wat ik voor je heb. Enjoy Yourself is hier van A+. Jam FM.

vermaak station gaat worden voor sommige mensen. You got to entertain me. Zo werkt dat niet natuurlijk. Enjoy Yourself uit 1998, die in Nederland zelfs de top 5 haalde. En van E-plus gaan we naar een artiest die haar muziek juist heel persoonlijk maakt. En een plek uit haar eigen leven.

kom je even lekker naar binnen. Met zo'n lekkere bassline. Moni Kia met Los Robles in Washington. En die titel is niet zomaar gekozen. Los Robles in Washington verwijzen naar een kruising in Pasadena. Een plek die voor Moni Kia persoonlijk betekenis heeft. En dat vind ik mooi aan muziek. Je hoeft soms geen wereldberoemde plek te kiezen. Gewoon een straat waar jij herinneringen hebt, kan genoeg zijn om een heel verhaal te vertellen. Hier is Moni Kia met Los Robles.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou één Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
3: Toename overlast bij OV en Limburgse magie in het Tobaccotheater. Mijn naam is Angelique Spoor. Uit een jaarlijks onderzoek blijkt dat Amsterdammers zich steeds meer onveilig voelen binnen het openbaar vervoer. Reizigers stuiten geregeld op angstige situaties door figuren als agressieve jongeren, dronken types en verwarde personen. Bij vrouwen gaat de onrust vaak nog een stapje verder door intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan de Nes in Amsterdam ligt het Tobaccotheater. De uit Weert afkomstige illusionist Nigel Otermans verzorgt daar iedere zaterdag zijn Amsterdam Magic Experience Show. De pas 24-jarige Limburger deed ervaring op in de Harbor Club op het Krukjeseiland als vervanger van grootmeester-illusionist Hans Klok. Zijn huidige voorstelling is een soort reis door de tijd, waarin tijdslijnen als de middeleeuwen, de Gouden Eeuw en meer recentere periodes aan bod komen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM.

0: weer een heerlijke muzikale reis gemaakt. En gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren. En we gaan nu terug naar 1982. En om de boel na het nieuws van 9 uur meteen weer lekker op gang te krijgen, hebben we iemand die daar eigenlijk maar één boodschap voor nodig heeft. Keep the fire burning. En zojuist heb ik het al gehad over de ene Gerson van waar wij beelden hebben gekregen. Ik moet zeggen, het is een echte Slipper King hoor, die daar lekker aan het dansen is. En ik hoop dat jullie dat ook aan het doen zijn. Ik zei het zojuist al, keep the fire burning. We houden het gewoon lekker op gang. Grant McRae. En nummer uit 82, geschreven door Willie Hutch. En in Nederland kwam Gwen er in 1983 mee tot nummer 25. En dat is best wel hoog. Ben jij er ook zo klaar voor zoals onze Slipper King? Dan mag jij nu bij deze er klaar voor gaan staan. Want ik heb heel veel nummertjes voor je klaarstaan hoor. Welkom bij A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden. Hier zo bij Jam FM.
1: Jam FM, always smooth and funky.

ook van jou wat beelden willen zien. Net zoals van onze Slipper King Gersom. Die lekker aan het dansen is. En dan vooral die witte sokken in die slippers. Heel charmant hoor. Maar het ziet er wel goed uit. Hij heeft in ieder geval zijn eigen woonkamer omgebouwd tot club. En misschien ben jij wel aan het werk. En dan, ja, hoe mooi is dat om dat ook te zien. Hoe jullie lekker aan het genieten zijn waar je ook bent. Grant McRae met Keep the Fire Burning. Een mooie titel na het nieuws meteen te beginnen. Ja, het vuurtje brandt nog steeds. En we gaan het vuur niet uitzetten, want de volgende plaat komt uit een hele andere hoek, maar heeft wel dezelfde liefde voor disco en soul.

Jay Criff en Adeline met Vertigo. Deze twee kennen elkaar trouwens niet alleen van deze plaat. Ze waren allebei lid van de Brooklynse disco revival band Escort. In 2018 kwamen ze samen met Vertigo, Jay Criff achter de productie en Adeline met haar stem. Een samenwerking die eigenlijk heel logisch klinkt als je hun gezamenlijke liefde voor disco hoort. Wat is jouw liefde voor disco of wat dan ook, om het zo te zeggen, als ik je meeneem van de jaren 80, 70, way back tot nu. En we maken weer een rondje. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ik hoor het wel eens soms hoor van mensen. En zo ben ik ook vorige week ook aangesproken van mensen die echt luisterden waar ik het over had. En dat is wel mooi als je dan wordt aangesproken van, ik weet nog wat je zei tijdens je uitzending. En dan word je daar even mee geconfronteerd. Hoe mooi is dat? Maar die witte sokken die ga ik niet aantrekken onder mijn slippers hoor. Dat laat ik aan onze Slipper King over. Mocht je juist zijn ingeschakeld, ik ben MC DJ Reden hier zo bij Night to Remember bij Jam FM. Laten we gaan beginnen met Vertigo, Jay Criff en

0: Huis. Slipper King die lekker helemaal los gaat. En natuurlijk Martin die zijn woonkamer heeft omgebouwd tot werkplaats. En zo vele, vele anderen meer. Dank jullie wel. J. Criff met Adeline en Vertigo. En nu komt er eigenlijk een hele andere vraag achteraan. Stel dat iemand jou recht aankijkt en heel oprecht zegt... Zeg dat ik jouw nummer 1 ben. Hoe zou je erop reageren? Zou je het meteen zeggen? Omdat je het dan zo voelt? Of moet iemand daar eerst voor vechten? Ik neem je mee terug naar 1985. Ik weet nog dat ik zelf in die tijd in Italië was. Op vakantie. Ja, sommige dingen die blijven je gewoon bij. En zo ook dit nummer destijds. Princess, daar heb ik het over. Say I'm Your Number One. Een nummer uit 85 waarin eigenlijk een heel herkenbaar gevoel zit. Iemand wil niet alleen geliefd worden, maar wil weten welke plek ze inneemt bij de ander. Of hij. Dat kan ook natuurlijk. Ben ik jouw nummer 1? Dat is best een spannende vraag als je het echt meent. En achter deze plaats zit het beroemde schrijvers- en productiesteam Stark, Aitken en Waterman. En zij schreven en produceerden het nummer dat in Nederland de zesde plaats bereikte. Dus stel jezelf de vraag eens. Wie is voor jou echt nummer 1? Here is Princess met Zay, I'm Your Number One.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

Princess hier zo met Say I'm Your Number One. En nu ben ik ook echt benieuwd. Heb jij ooit een vakantieliefde gehad? Zo'n zomer waarin iemand, ja, waar je iemand ontmoette, samen mooie momenten heeft beleefd. En misschien wel dacht van, dit kon wel eens echt iets gaan worden. En heb je toen ooit dit nummer voor iemand gezongen, meegedanst of gewoon gedacht, jij bent mijn nummer 1. Want bij Princess gaat het precies om dat verlangen naar iemand die...

0: Jam FM.
1: Daniel, heb jij dit wel eens meegemaakt?
2: Wat heb ik meegemaakt? Dan moet ik even ietsje harder, anders kom ik er niet overheen over dat bedje.
1: Nou, die vakantieliefde waar ik het zojuist over had.
2: Ja, dat heb ik zeker wel eens een keer meegemaakt. Ja, dat, ja? Ik denk dat ik toen 16 of zo was, denk ik, rond die tijd. Ja, 16 met een brommer naar Epe of iets dergelijks.
1: Okay.
2: Op de camping. Ja.
1: Ja?
2: Ja. Ja, daar kwam ik een meisje tegen. Ja, dat was de vakantieliefde. Uit Horen.
1: Uit Horen, helemaal daar.
2: Ja. Ja, dat schept een band, hè.
1: Dat is wel heel apart, hè. Dan woon je vlak bij elkaar, maar helemaal daar kom je iemand tegen.
2: Het is wel lastig als je met 3 jongens in 1 tent slaapt, hè.
1: Ja, ja, dat is wel een dingetje natuurlijk.
2: Dat wordt maar niet... het was lachen. Ja.
1: Kijk eens aan. En heb je het ook gezongen? You're my number one? Of had je dat die gedachte sowieso?
2: Nee, we gingen... ik denk dat het toen de tijd iets van... Cool and the Gang was Cherries, man.
1: Die liedjes, die tijd was het. Die nummers.
2: Ja.
1: Oké, okay, Cherie Amour, dat is ook van hun, toch?
2: Ja, nee, dat vind ik weer te zoetsappig.
1: Toch wel? Maar het werd gedraaid in
2: Cherries van Cool and the Gang, dat was toen volgens mij in en wat andere discoplaten. Ik denk dat het 384 was in die tijd.
1: Oké.
2: Okay. Ja, het moet 83 zijn geweest, was ik 16. Ja.
1: Welk nummer staat je nog meer bij uit die tijd?
2: Ja, ik denk dat dat al die discoplaten uit die tijd, die staan mij wel bij. Cool in the Gang is natuurlijk commercieel, maar ik had ook even dikke platen van de Fatback Band. Of nummers van... Wat ook in die tijd erg leuk was, was Zoom, Then My Heart. Ken je die? Fat Larry's Band. Zoom, van wie was dat ook weer? Nee, niet de Fat Larry's Band. Ja, wacht even. Then My Heart Go Boom. Ik kijk zo meteen even. Het is zo lang geleden die plaat. Ja.
1: Dat was geen Dan Hartman of zo, toch?
2: Nee, het was geen Dan Hartman. Zeker niet. En het was ook de tijd van Paul Hardcastle.
1: Oh, Paul Hardcastle. Ja. Zo. Ja. Dat noem je wel even wat op, hoor.
2: 19.
1: Ja, niet alleen die, maar Rainforest.
2: Rainforest. Ik weet even niet meer in de jaartallen welke... Maar Paul Hardcastle deed net zijn intrede. En dat was... dat was natuurlijk werelds, die muziek.
1: Zeker.
2: Maar ook de Madison Song en Billy Ocean had je toen natuurlijk met grote hits. Die krakers. Maar ook alles van Earth, Wind & Fire was goed.
1: Zeker weten. En dat is vandaag de dag nog steeds lekker om naar te luisteren.
2: The Dash Band.
1: Let
2: It Blow.
1: Let It Blow vorige week ook nog gedraaid.
2: Ja, dat zijn wel die platen uit die tijd. Hè.
1: Waar stapte je eigenlijk vroeger?
2: Ja, ik ging naar de Houten Herberg in Bobbel, de Avenhoorn. Ik ging naar de Chameleon discotheek in Horen. Ik ging naar...
1: Ook de Stadsherberg daar? Oh, dat was
2: de Stadsherberg in Enkhuizen, af en toe. Maar ik vond dat toch te... Dat ging te boers daar.
1: Ja, toch wel.
2: Dus dat paste ik niet helemaal bij. Want dan kwam ik met mijn... Je kent dat blazertje wel, hè? De lichte blazertjes met die bruine kraagjes.
1: Ja, ja, ja.
2: Wat dus toen in was. Ja. Of een beetje trainerbroek. En als je dan naar Enkhuizen ging, dan kwam je tussen mensen met klompen en spijkerbroeken. En die gingen dan kijken, is dat nou echt een disco? Ja, nee, dat is een disco. Ja.
1: Oh.
2: Dus dan ging je naar de Bergermeermin.
1: Dat was ook een goeie.
2: Op goed bereik. Ja. En Turbo 2000, hè? Bob Saloon.
1: Ja.
2: Later Bob Saloon en... Hoe heette die zaken rondom Amsterdam? Was het Flora Palace?
1: Flora Palace,
2: dat was toen al Bebop, denk ik.
1: Ja, ja, ja.
2: De Bios. En later ook nog Hoofddorp natuurlijk.
1: Challenge.
2: Ja, dat was later in de tijd.
1: Metropool, Palace, Zaandam.
2: Ja, dat was allemaal jaren 90, zeg maar. Metropool. Ja. Maar dat waren de tenten, weet je.
1: Oké. Nou, ik hoop dat het voor jullie ook nostalgisch is wat er hier zojuist is genoemd. En anders komen we daar later weer op terug. Het nieuws van, even kijken, 9:30 is er al. Dus daar ga ik je mee naartoe nemen. Ik zou zeggen,

0: van half negen.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Hij was onder andere bekend van de Rocky Horror Picture Show en Home Alone 2. En het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. Morgen overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september twee bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullenwijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10 uur en 1:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij het Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Gemaakt in 1991 door Frank Ski, die vanuit de Amerikaanse club en hip-hop scene kwam en met deze track behoorlijk wat losmaakte. De plaat werd zelfs uitgeroepen tot een van de singles van het jaar in de Billboard-overzicht in 92. En na Doodoof uit 92 gaan we naar een vrouw die met haar debuut meteen liet horen dat R&B en hip-hop prima samen konden gaan. Ik heb het over niemand minder dan Mary J. Blige. Ik zei het zojuist al, ik heb het over niemand minder dan Mary J. Blige en dan met het nummer van Real Love. Het nummer kwam voort uit echte ervaringen uit haar leven en werd geschreven en geproduceerd door Mark Morales en Corey Rooney. En luister goed naar die beat vooral, want daar zit top billing van Audio 2 uit 87 in verwerkt. Mary was op zoek naar iets wat verder ging dan zomaar een relatie, namelijk echte liefde. En misschien is dat wel een vraag die nooit uit de mode raakt. En zoals je weet, heel veel nummers gaan over liefde. En ik moet je ook eerlijk vertellen dat, misschien geldt dat voor jou ook wel, dat in sommige gevallen, het ligt eraan in welke fase jij je bevindt, in goede balans, laat ik het zomaar noemen, dan klinken nummers soms gewoon heel anders dan wanneer net een relatie is verbroken. Kun je dat voorstellen? Dan op een gegeven moment, dan wanneer je weer helemaal in balans bent, klinkt het nummer gewoon weer eigenlijk helemaal goed. En ja, je voelt je gewoon weer wat lekkerder bij. Zorg in ieder geval dat je met alles wat je doet in balans blijft. En dan vanzelf komt het weer op je pad. Ja, ik blijf positief hoor. Real love is on its way. Net zoals Mary J. Blige is er bij Jam FM. Ik ben MC DJ Raiden. Welkom bij A Night to Remember.
1: This is Jam FM.

0: Hear the light, light, light. See the sound, sound, sound, sound. Jam FM takes it slow.
1: We nemen wat gas terug op deze muzikale reis. Ik neem je terug mee naar 1986. Die SOS-band met Sands of Time. Het titelnummer van een album dat werd geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. En waarop Mary Davis voor het laatst als originele leadzanger of zangeres van de groep te horen was. Voordat ze een solo carrière begon.

We hebben zojuist geluisterd naar de SOS-band met Sands of Time uit 86. En ja, een mooie tijd. Dat sowieso. En vanavond is die tijd ongemerkt de rode draad geworden. We hebben gewacht, we hebben verlangd, we hebben lief gehad en gevraagd om een tweede kans. En vooral heel

uit 1995 en de bekende Stay With Me remix kreeg extra glans door Faith Evans, Mary J. Blige en Puff Daddy. De plaat werd uiteindelijk een enorme hit en kwam tot nummer 2 in de Billboard Top 100. En kijk eens naar de reis die we vanavond hebben gemaakt van Do The Right Thing naar wachten, verliefd worden, iemand die je nummer 1 wil zijn en uiteindelijk iemand die zegt, geef me nog een kans. Dit is misschien wel precies waarom we muziek blijven draaien. Dat was de Notorious B.I.G. Ik kijk nog even naar de tijd. 21:54. Dus ik heb nog even de heren van de Zoa van zo dadelijk zijn ook al binnengekomen. Dus dan weet je dat het zeker een hele mooie afsluiter gaat worden voor de woensdagavond. One More Chance, daar had ik het over. En als ik terugkijk naar deze muzikale reis, dan waren het niet zomaar losse platen. We hebben gezocht naar de verhalen achter de muziek. Artiesten die elkaar vonden, inspiratie uit elkaars werk haalden, liefde die misging of juist begon. Herinneringen aan vroeger en nummers die vandaag nog steeds iets met je doen. Van Sharon, die met Let The Music Play haar leven zag veranderen tot Mary J. Blige en haar zoektocht naar Real Love. Van Madonna achter de schermen bij Jelly Bean tot de verhalen van Biggie. En nu komen we bij de laatste plaat van deze reis van vanavond. Ik heb het over Eugene Wilde met Personality. En nog één ding, ja, voordat ik het vergeet. Voordat ik hem vergeet, wil je mij alsjeblieft helpen met de Radio Veronica Top 3000 Chance, om het zo te zeggen. Ga naar mijn Insta, ga naar MC Spatie DJ. En dan kom je een blauwe foto tegen, MC DJ Raiden op Instagram. En geef me alsjeblieft een like op die laatste post die ik daar heb geplaatst. Ik heb namelijk 300 likes nodig om door de eerste ronde te komen. En dan, ja, dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. Maar die 300 die heb ik echt nodig. Dus ga alsjeblieft even naar mijn Insta. MC Spatie DJ. Daar zie je een blauwe foto met MC DJ Raiden. En geef me die like bij die laatste foto. Dankjewel. En aan iedereen die geluisterd heeft en gereageerd heeft en meegedanst heeft, om het zo te zeggen, gewoon lekker op de achtergrond, daar waar je bent. Dankjewel voor vanavond. Daniel, jij ook.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
7: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via Flora Palace Reunion.nl. Flora Palace Reunion.nl. Be there.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou één Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30.

0: or Rescue Remix van Mike en Brenda Sutton. We'll make it.
1: We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.
0: En in volle snelheid door. Met een dame, voormalig zangeres van de groep Caravan. Die hadden een track uit in 84, The Funk Is Gonna Get You. Dit is Anna Robinson en haar track van het afgelopen jaar. I Need To Be. Een track geschreven door niemand minder dan Melissa Morgan. Hier exclusief op The Soul of Amsterdam.

Je hoorde achter elkaar een dubbele A-kant. Olly Charles, keep on. Zowel in kant A als in kant B. It's all about stream. Dit is Misha en Never

0: nieuws van 11:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. En de drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.

Een monster track uit 1982 door Chanel. Dit is de remake. Bygones, Tom Brown uit Queens. Welkom terug bij de Soul of Amsterdam met Andreas Helling bij je tot 11 uur. Met heel veel nieuwe goede muziek. Dit is er eentje van Try Your Love on Me. Een wereldpremier hier op Jam FM.

The Go Happy Song. Over happy gesproken. Dit is de nieuwe single van, jawel, The Cool Notes. And They're Back. En de single heet dus Happy. Verkrijgbaar vanaf half september. Maar je hoopt natuurlijk als eerste hier op Jam FM.

We draaien hem grijs hier op Jam FM. De nieuwe single van Layla Hathaway, dochter van Donny. Featuring Jay Ivy. En 47th Street, door met nieuwe muziek. Wederom een wereldprimeur. Geproduceerd door de Soul of Amsterdam. Dit is Felicia Baker en Sweetest Dreams.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwacht buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30.

10 minuten over 11. Welkom nog steeds bij de Soul of Amsterdam. Andreas Helling, je hoort dit zing elke woensdagavond bij jou tussen 10 en 12. De allerbeste soul, R&B, swingbeat en heel veel remakes. Ook Delegation kunnen we op de lijst zetten als verbouwd door de Soul of Amsterdam. Dit is een heerlijke remix van hun track uit de begin jaren 80, getiteld I Want You Back. En die hebben we een iets heftigere beat gegeven. Veel goede muziek in aantocht.

0: De plaat met het verhaal. Closer.
1: Don't move.
0: Het is een ode aan orale seks. Schat, je zit er dichterbij dan je denkt. Maar je zit er nog steeds naast met je tong. Sue Drummer hoorde je. Terug in de tijd, maar een klein beetje toch ook niet. Dit is Shaq Attack. Round and Round. De 2026 Save the Robots remix. Shout out to my man Robbie Dunn. Dit swingt als geen ander. En deze muziek hoor je exclusief hier op de Soul of Amsterdam. Bij Andreas en Johan. Elke woensdag.

Ik zei het net tegen Andreas. Het origineel heb ik nooit gedraaid in de jaren 80. We hadden gewoon veel te veel goede muziek om daaraan toe te komen. Maar deze versie, deze is anders. Ik vind hem goed. En wat ik ook goed vind is een geweldige remix van een van mijn favoriete tracks uit de jaren 80. 1988, Chapter 8. Afkomstig van hun derde album is dit een van mijn favoriete tracks. En dit is een remix. En iedereen die Chapter 8 kent, weet dat die niet bestaat. Dat klopt. Maar wat niet bestaat, maken we zelf hier bij de Soul of Amsterdam. Dit is Understanding in een 12-inch remix uitvoering.

Chapter 8, Understanding. We gaan naar Australië. Tijd voor beter weer. Kwam uit van de week. Een track van het album van de Mondo Freaks. En als een album uiteindelijk uit is, je bent een half jaar verder, dan wordt het tijd om track voor track te gaan remixen. Mondo Freaks koos voor een Australische DJ by the name of Late Night Tough Guy. En dat is een goede keuze geweest, had ook Dr. Packer kunnen kiezen.

0: beleven in de hoofdstad. Amsterdam, een wereldstad. Maar bovenal een muzikale stad. En dat bewijst
1: de Soul of Amsterdam.
0: Met Dance Radio.
2: Laatste plaat voor mij, voor vanavond. Is een track waar we heel veel tijd in gestoken hebben. Maar hij is er mooi uitgekomen. Een stuk sneller dan het origineel. De beat. Herken je uit geen andere. Dit is Clear. And you did it again. Soul.

Dat is de titel Feeling You, the Soul of Amsterdam Connection. En we gaan door met de Sunburst Band. De nieuwe single.

geweldige nieuwe single van de Sunburst Band. Featuring Tiffany Sell. En Reach for My Love, het origineel van Patty Brooks. Uit 1980.

volgende plaat gaat nog een minuutje of twee door. Wederom geproduceerd door de Soul of Amsterdam. Use Your Imagination. Elke woensdag tussen 10 en 12. De Soul of Amsterdam, Johan Titsing, Andreas Helling. En we gaan door. En dat doen we met Stevie Wonder. Een heerlijke remix. Van onze grote vriend uit Engeland, Chas Summers. Shout out to Chas. Het origineel uit 1976.

En ook deze gaat nog door een minuutje of vier. Geremixed door Chaz Summers. Verkrijgbaar op zijn Bandcamp pagina. Ik zie dat Johan bezig is met het typen van een verhaaltje. En de link zal je onder zijn post zien. Als je tenminste vrienden bent van de Soul of Amsterdam. Op Facebook, dat wel. Ik kijk naar de klok, 7 minuten te gaan. Nou, dan doen we even heel snel dan deze. Days and feel good. Brand spanking new.

uit de UK, Birmingham om precies te zijn. Heerlijke plaat. Blaze. Of nee, sorry, Days. En Feel Good. Het rijmt. Normaal gesproken.

Good old Barry White. Namens Johan Tissing en mezelf, dank voor het luisteren. En ja, volgende week zijn we er gewoon weer.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. This is jam, jam, jam, jam, jam.